0: FM.
1: Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie,